0: 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
2: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
4: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
6: Simpel Simons.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
5: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
4: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
6: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
4: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
8: Simpel Simons.

0: Zondag verandert de wijk het Gegraaf in Valkenswaard van 10 tot 5 uur in een gezellige wijkmarkt met ongeveer 200 kramen. Bezoekers kunnen struinen langs afwisselend aanbod van nieuwe producten, accessoires, tweedehandspullen en zolderopruimingen. Daarmee is er voor jong en oud van alles te ontdekken. Naast de braderie en de rommelmarkt is er live muziek en zijn er terrassen waar bezoekers even kunnen uitrusten en genieten van een gezellige sfeer. Het Graverspektakel staat bekend als een laagdrempelig wijkfeest waar ontmoeten en gezelligheid centraal staat. Zondag van 10 tot 5 in wijk Het Gegraaf in Valkenswaard. De toegang is gratis. In de gemeente Heezeleende wonen Oekraïense families die graag hun cultuur, traditie en gastvrijheid met anderen delen. Daarom is er vanavond een gezellige avond rond Ivana Kupala, het traditionele Oekraïense midzomerfeest. Tijdens de avond in Leende, georganiseerd door Bibliotheek Dommeldal en Stichting Vrienden van de Biep, maken bezoekers kennis met deze traditie. Er is muziek, zang en gelegenheid om te dansen. Voor kinderen is er een voorleesmoment in het Oekraïens en in het Nederlands. Ook worden verschillende traditionele Oekraïense hapjes geserveerd. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten, verhalen te delen en samen te bouwen aan een verbinding in het dorp. Vanavond om 6 uur in Bibliotheek Leende. De ontvangst is met een glas traditionele usvar. De entree is €10 per persoon en dat is inclusief traditionele Oekraïense hapjes gedurende de hele avond. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover weer de vrijdageditie van dit blokje agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Horizon! Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Radio Horizon.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Breda Gorinchem, 3 kilometer file bij de brug bij Gorinchem. Op de A58 Breda Tilburg, door een ongeluk bij de Reeshof, 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. A58 Breda Eindhoven is weer vrij. Tussen de Baars en Oorschot, 8 kilometer file. En 279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Radio Horizon.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
10: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
9: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
11: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
9: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oder. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot tussen Biesthoutakker en Middelbeers 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Radio!
0: nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 2:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en Knoopend Empel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 4 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en Knoopend Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen. Horizon aan het werk met Van Dommel achter de knopjes. Vandaag vrijdag 3 juli van het jaar 2026. En het is lekker weertje, zonnetje schijnt, het is niet verkeerd. Dus we gaan weer de goede kant uit natuurlijk. Maar eerlijk gezegd, een beetje regen konden we toch wel gebruiken. Oké, okay, voor iedereen goed. We gaan tot aan 12 uur dit programma voor je doen. En we kijken natuurlijk alweer meteen naar het WK voetbal. Want gisteren gespeeld de wedstrijd Spanje-Oostenrijk. Nou, een prachtige mooie wedstrijd. 3-0, de Spanje gaat ook door. En dan hadden we Portugal-Kroatië. Ja, in de laatste minuten afgekeurde goal voor Kroatië. Dat is, was heel pijnlijk. En uiteindelijk won Portugal met 2-1. En net afgelopen, tenminste toen ik hier in de studio kwam, de wedstrijd Zwitserland-Algerije en dat werd 2-0. We hebben vanavond nog de wedstrijd Australië-Egypte. En dan kijken we meteen even naar morgen. Dan vannacht dan om 12 uur Argentinië tegen Kaapverdië. En vannacht om 3:30 Colombia tegen Ghana. En dan morgenavond om 7:00 Canada tegen Marokko. Ja. En morgenavond om 11:00 Paraguay tegen Frankrijk. Nou, we zijn allemaal heel benieuwd. Muziek hadden we ook van de Hollies en Stop All The Dancing. We gaan door nu met Peter Gabriel.

was een groot hit voor Frank Boeien en zijn groep en 1 miljoen sterren. En daarvoor hadden we Peter Gabriel en Salisbury Hill. Kom maar, Ben, jij. 1969 nu met Creedence Clearwater Revival en het heet Proud Mary.

En natuurlijk ook op deze vrijdag weer fijne, heerlijke hits voor je. Zoals de opname van de Backstreet Boys en Everybody Backstreet's Back. En daarvoor Creedence Clearwater Revival met Proud Mary, geschreven door John Fogerty. We gaan nu door met muziek van Madonna en het heet Cherish.

Daar kwam hij weer voorbij. De cover van de oude hit van de Jacksons, Can You Feel It? En het was dan de versie van Temperer. En daarvoor hadden we Madonna en Cherish. Het grote succes voor Treintje Oosterhuis en haar vriendinnen. De band Total Touch en het heet Touch Me Here, Touch Me There.

0: IVN Heesleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheesleende.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het komend weekend samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het driedaagse evenement vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het Klimroos treffen wordt georganiseerd door de motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. Die stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Daarnaast is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid tot overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Het Heeser Vocaal Ensemble geeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Un Tour du France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, Un Tour du France, aanstaande zondag om 15:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heeser. Tot zover de vrijdagse editie van dit Horizon Agenda blokje. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

Dat was de opname van DJ Bobo, There's a Party. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groeze wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Ook nog muziek gedraaid van de Eagles en de Peaceful Easy Feeling. Nu door met Nelly Furtado en I'm Like a Bird.

Een van de zangeressen van de formatie ABBA, natuurlijk in een latere periode, ik dacht 1986. Solo, Agnetha Fältskog, I Won't Let You Go. En daarvoor hadden we Nelly Furtado met I'm Like a Bird. We hebben nog tijd voor Timeless, Where's the Love, gevolgd door The Four Seasons. En dan gaan we op weg richting commercials en het...

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Kelpen-Oler 9 kilometer file, 25 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten erbij. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging in Zeeuws-Vlaanderen. Op de N62 richting Borselen tussen de N61 en de Tolplein van de Westerschelde-tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Dus. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon Antwerp, ik ben Van Dommelen achter de knopjes. Het is vanuit 11 uur geweest en dan hadden we fijne muziek van Jerry Rafferty en zijn grote hit Baker Street. Ja, Nathalie Borglia komt nu voorbij met Thorn. En dat blijft een leuke opname, toch?

En we keken In the Window of Hope door Alita Adams en voor Nathalie in Borglia met Thorn. Ik heb natuurlijk mijn A4-lijstje weer bij, want het hoort erbij met dit programma. En daar staat hij weer vermeld. The Free Electric Band door Albert Hammond. Blijft een mooie uit de jaren 70.

Hij bleef ons verbazen altijd met hele mooie liedjes. En dat was een voorbeeld van de Henk Westbroek. En het heette allemaal Waar ze loopt te wandelen. En daarvoor hadden we Albert Hammond en de Free Electric Band. Pointer Sisters nu met Jump for My Love.

De band onder leiding van George Cagenus was dat Sailor en La Cumbia in de latere periode. En het begon allemaal voor de band met de Traffic Jam lang geleden. Dit was de Cumbia. En daarvoor hadden we de Pointer Sisters met Jump for My Love. R.E.M. nu met Shiny Happy People.

0: Zondag verandert de wijk het Gegraaf in Valkenswaard van 10 tot 5 uur in een gezellige wijkmarkt met ongeveer 200 kramen. Bezoekers kunnen struinen langs afwisselend aanbod van nieuwe producten, accessoires, tweedehandspullen en zolderopruimingen. Daarmee is er voor jong en oud van alles te ontdekken. Naast de braderie en de rommelmarkt is er live muziek en zijn er terrassen waar bezoekers even kunnen uitrusten en genieten van een gezellige sfeer. Het Graverspektakel staat bekend als een laagdrempelig wijkfeest waar ontmoeten en gezelligheid centraal staat. Zondag van 10 tot 5 in wijk Het Gegraaf in Valkenswaard. De toegang is gratis. In de gemeente Heeselede wonen Oekraïense families die graag hun cultuur, traditie en gastvrijheid met anderen delen. Daarom is er vanavond een gezellige avond rond Ivana Kupala, het traditionele Oekraïense midzomerfeest. Tijdens de avond in Leende, georganiseerd door Bibliotheek Dommeldal en Stichting Vrienden van de Biep, maken bezoekers kennis met deze traditie. Er is muziek, zang en gelegenheid om te dansen. Voor kinderen is er een voorleesmoment in het Oekraïens en in het Nederlands. Ook worden verschillende traditionele Oekraïense hapjes geserveerd. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten, verhalen te delen en samen te bouwen aan een verbinding in het dorp. Vanavond om 6 uur in Bibliotheek Leende. De ontvangst is met een glas traditionele usvar. De entree is €10 per persoon en dat is inclusief traditionele Oekraïense hapjes gedurende de hele avond. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover weer de vrijdageditie van dit blokje agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Warme muziek door de Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en Get On Your Feet. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten hier bij Radio Horizon. Hoogste tijd nu voor Technotronic en Pump Up The Jam.

Dat was de opname van Cher, If I Could Turn Back Time. En voor Technotronic en Pump Up The Jam. We hebben nog Cadans voor je en een stukje Bruce Springsteen, als ik het kan halen in ieder geval. En dan gaan we op weg richting de commercials en de nieuws van 12 uur. Ik wens je alvast een heel fijn weekend toe. Lekker zonnige periode, de zomer is echt begonnen. Aanstaande maandag dan ben ik er even niet met dit programma in verband met de omstandigheden. En dinsdag vanaf 10 uur zijn we er weer helemaal bij. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en tot volgende week dinsdag. Dag.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wordt wat drukker op de weg, veel files met 5 minuten vertraging of meer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld bij Kelp en Oler 3 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Afrit Budel 4 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum bij de werkzaamheden bij Knoopt Gorkum 3 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 6 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Paars en Oorschot 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik 5 kilometer langzaam rijden. En 279 Roermond-Den Bosch bij Veghel in beide richtingen 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: IVN heeft Leende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnhezeleende.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het komend weekend samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het driedaagse evenement vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het Klimroos treffen wordt georganiseerd door de motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. Die stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Daarnaast is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid tot overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Het Hezer Vocaal Ensemble geeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Een Tour du France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Kapellerput. Het zomerconcert van het Hezer Vocaal Ensemble, Een Tour du France, aanstaande zondag om 15:30 in de kapelzaal van Hotel Kapellerput in Hezen. Tot zover de vrijdagse editie van dit Horizon Agenda blokje. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van echt.
7: Ja, voor de een ging de week wat langzaam. Voor de ander ging die supersnel. Maar hoe dan ook, we zijn toch weer aangekomen op deze vrijdag. Vrijdag 3 juli.

een beetje rumoerig. Dat vond ik vroeger al op school, als we een tussenuur hadden. En deze vrijdag is dat niet anders, maar toch proberen wij de orde te bewaken. Hadden wij Lady Gaga en The Dead Dance. Vrijdagmiddag, we gaan op naar een nieuw weekend. Is dit muziek van Steve Winwood en Higher

0: heerlijke vrijdag. Deze vrijdag 3 juli. We hebben even gekeken naar de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Hou de paraplu en de radio maar bij de hand. Dan zit je ook in het weekend altijd goed hier bij Horizon.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

het blijft toch wel een beetje een vreemd plaatje. Maar aan de andere kant ook wel weer leuk. Yolanda, Be Cool en We No Speak Americano. Dat was hem inderdaad. Bijna 15 minuten over 2 geworden. Is dit muziek van Red Box uit de jaren 80 en For America.

Ja, mooie boodschap aan het einde van deze hit van Red Box en Jorden For America. Waterschap De Dommel die startte dit jaar met de aanpak van het gebied rond de Sterkselse A. Het gebied is nu nog onvoldoende ingericht om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Ja, je hoort er steeds meer natuurlijk, hè? Maar wel fijn dat er in ieder geval over nagedacht wordt.

soms, ik heb dat vaak wel, hoor je eens van die platen voorbij komen hier en daar. Dat je bij jezelf denkt, ach ja, die hadden we ook nog. En dat zou dit er eentje kunnen zijn. Hadden we Exile en Kiss You All Over. De gemeente Kranendonk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zetten een volgende stap in het kleiner maken van de centrale ontvangstlocatie in Budel. Sinds 1 juli 2026 zijn er 250 opvangplaatsen minder. En de centrale ontvangstlocatie in Budel heeft nu plaats voor 700 bewoners. En eind 2026 gaat dit aantal verder omlaag naar 550 plaatsen.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

vrijdagmiddag. We gaan op naar het weekend. En dan die heerlijke muziek op de radio. En dan zetten we in het weekend natuurlijk ook door. Te beginnen morgen vroeg alweer met een nieuwe frisse uit de veren. Vanaf 9 uur tot een uurtje of 11. En heeft u nog een leuke suggestie voor mij? Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.

liedje van de Rolling Stones, hoorde Ruby Tuesday. Na een periode van afwezigheid is het Graverspektakel weer terug in Valkenswaard. Aanstaande zondag 5 juli verandert de wijk het Gegraaf in Valkenswaard van 10 tot 5 uur in een gezellige wijkmarkt met ongeveer 200 kramen. En u bent daarbij allemaal van harte welkom. Het begint om 10 uur en het duurt tot een uurtje of 5. Is dit muziek van ZZ Top, Mannen met Lange Baarden? En dit is Gimme All Your Lovin'.

mensen al snel grijpen naar de luchtgitaar. Hè? Die willen lekker meespelen met ZZ Top. En ik kan me er alles bij voorstellen. Hadden wij muziek dus van ZZ Top. En je hoorde Give Me All Your Loving. Het is maar goed dat het bijna weekend is trouwens.

De, het discreet handgebaar, daar wil ik het even met u over hebben. Dat is eigenlijk best wel makkelijk mee te doen ook. Steek je hand op, met je handpalm naar voren, probeer het maar eens. Je hand opsteken, handpalm naar voren. Vouw je duim naar binnen over je handpalm. En vouw vervolgens je vier vingers in één vloeiende beweging over je duim heen. Alsof je een vuist maakt met je duim aan de binnenkant. En dit is een stil, eenhandig gebaar om onopvallend om hulp te vragen. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of dwang. Wat je tegenwoordig wel vaker hoort. We moesten er even aan denken. Toen we ABBA hoorden met SOS.

I knew it, I know you. De nieuwe van Taylor Swift. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur van deze vrijdagmiddag. Bedank ik je voor het luisteren. Straks om 4 uur zijn we er uiteraard weer met een nieuwe Echt van Echt. En dan gaan we beginnen aan het nieuwe weekend wat aanstaande is. Doen we deze nog van What Fun en The Right Side One.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je ken.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 40 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batendorp en De Hocht ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
8: Ja, als je mij vraagt, kunnen we terugkijken op een heerlijke werkweek. De temperaturen die waren prima om vol te houden. En het is bijna weekend geworden, beste vrienden van de radio. Welkom bij Horizon. Yeah.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ja, een heerlijke vrijdagmiddagborrel. Ook niks mis mee. Parkje, biertje, vrienden. Mark, Floor en Snelle hoorden je voorbij komen. En daarvoor hadden wij naar Plahaiti. Plahaiti is het trouwens, met The Summer is Magic. Straks om 6:00 de muziek met Frans van Dam in Knoop en Leendrijden. Verder nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed.

rijders, trikers en zijspan. Rijders uit binnen- en buitenland komen vanaf vandaag vrijdag 3 juni tot en met zondag juli, tot en met zondag 5 juli. Samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Je hoort er later vanmiddag meer over. In de horizon.

I Just Might. De eerste editie van het SOAR Festival Sterksel Open Air komt eraan. En wel op 11 juli op een hele bijzondere locatie midden in de weilanden van Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. En dat voor €38 per persoon. Ah, je krijgt vermaak, dat wil je niet weten. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Het begint om 3 uur en het duurt tot

hoor mensen zeggen, ja, 38 euro. Maar wat krijg ik daarvoor? Nou ja, we hebben een line-up. Jan-Willem Roy, Melissa May, het Van Binsbergen trio, Rum for Breakfast, VOF de Kunst, de Lampengasten komen trouwens ook, Hakken met Huub, Extins en DJ DNS, de Gold Diggers en La Fuente hoor je allemaal voorbij komen. En het kan zomaar zijn dat je ook Rob Schepers tegen het lijf loopt. Wie wil dat? Nou, niet eigenlijk, hè? Een thuiswedstrijd voor Rob in ieder geval. 16:30 is het geworden. Dit is muziek van David Guetta en Sia. Op deze Thank God It's Friday. Het is bijna weekend. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. Beautiful people.

Beautiful People. Daar aan de andere kant van de radio. Blijf lekker luisteren. Hadden wij David Guetta en Sia. Ook in het weekend zijn wij radioactief bij dit uitzendbureau. Morgen vroeg om 9 uur zijn we er alweer met een nieuwe fris uit de veren. Heb je nog een leuke suggestie voor mij? Deel het met mij, hè. Peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Dit is Jewel.

0: van Eurythmics hadden wij met There Must Be An Angel. Enige twijfel in mijn stem. Ja, niet over deze plaat, maar er viel iets anders voor hier in de studio. Het is de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 2:30 in de Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Het heerlijke geluid van het weekend hier op Radio Horizon. Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En na vijven zijn wij bijzonder graag bij u terug.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hanke en industriegebied Avelingen een half uur op onthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

Wat georganiseerd wordt door Amerika, Canada en Mexico. Hadden wij Shakira en Burna Boy en Die Die. Ja, en bijna zonder België, maar ja, ze hebben het toch om weten te draaien. Nou, heel goed eigenlijk, hè? Ja, hadden wij ook moeten doen. Maar het was ons niet gelukt. België dus ook door naar de achtste finale. We hebben het allemaal kunnen zien. Nogmaals een bijzonder goede middag op deze vrijdagmiddag. Oh ja, het nieuwe weekend is begonnen. Is dit Boy Meets Girl. Welkom bij Horizon.

Ja, het weekend is begonnen hier op Radio Horizon met de CNC Music Factory. En Freedom Williams hoorde je met Everybody is Gonna Sweat Now. 15 minuten over 5, straks om 6 uur de muziek in het programma Knooppunt Leenrijden met Frans van Dam. Later nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En Jordan en Stef op de radio, dus lekker blijven luisteren. The Simple Minds en Alive en Kick.

En als we naar de weersvooruitzichten kijken voor het komende week einde, hou in ieder geval de paraplu bij de hand. Is het goed voor de zon? Is dat ook goed voor de regen? Mocht er een buitje vallen? En ook niet heel onbelangrijk natuurlijk. Neem ook je radio mee, hè. The Simple Minds en Alive and Kicking hadden wij. Begeven wij ons naar de hitparade van dit moment. De nieuwe van Flair. En die heet Door het Oog van de

oog van de naald. Die uitdrukking kende ik wel, maar door het oog van de nacht nog niet. Het klinkt heel spannend in ieder geval. Flair hadden wij nieuw in de hitparade. Waterschap de Dommel die laat weten in de praktijk een spanningsveld te ervaren tussen de nieuwe strengere regels voor het beschermen van flora en fauna en haar taak voor het beschermen tegen wateroverlast. Zo mag er maandenlang niet worden gemaaid op plekken waar beschermde libellen voorkomen. Het waterschap zoekt daarom ook naar oplossingen en wil je er meer over lezen? Op onze website staat een heel groot artikel daarover te lezen. Maar ook op de website van Waterschap de Dommel kun je de nodige informatie vinden daarover. Dit is Louis Capaldi.

0: Ja, het gevoel is zeker goed. Je voelde het aankomen en dan eindelijk is het zover, het nieuwe weekend. Hadden wij Daft Punk en The Weeknd.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

muziek van Jason Derulo en It Girl. En daarvoor hadden wij nog de Pasadena's en Jorda Tribute voorbij komen. Hoe was je werkweek afgelopen week? Is je baas ook al een beetje in de vakantiestemming? Dat hij bij zichzelf denkt, nou ja, het was zo warm die week ervoor. Laten we het even rustig aandoen richting de vakantie. Dus weinig druk heb je beleefd. Nou, wij hier ook niet eigenlijk. We zijn best wel in onze waarde gelaten. Weinig last gehad van andere mensen. Dus Under Pressure? Nee hoor, kunnen we niet van spreken. Maar toch hebben we hier David Bowie. En Bowie.

0: IVN heeft Leende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnhezeleende.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het komend weekend samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het driedaagse evenement vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het Klimroos treffen wordt georganiseerd door de motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. Die stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Daarnaast is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid tot overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Het Heeser Vocaal Ensemble geeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Een Tour du France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, een Tour du France, aanstaande zondag om 15:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heeze. Tot zover de vrijdagse editie van dit Horizon Agenda blokje. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Blue Eyes hadden wij Limp Bizkit. Zo bijna aan het einde van deze Echt van Echt van deze vrijdagmiddag, deze 3 juli. Mag ik je op deze plaats alvast, alvast bedanken voor het luisteren naar het programma Echt van Echt. We hebben het de afgelopen week met ontzettend veel plezier voor je gedaan. Doen we de komende week weer. Elke werkdag tussen 4 en 6 uur.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere nog lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Er staan 30 minuten in de file. Heeft onder andere te maken met de afgesloten A27, waardoor het extra druk is. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum bijna 20 minuten oponthoud. Op de A29 Berg op Zoom Rotterdam tussen Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland ook 20 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven-Breda bij knooppunt de Baars is het oponthoud een kwartier. En veel vertraging nu op de A73 Nijmegen-Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Beuningen is het tijdverlies nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in het zuiden van het land. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht staat nu de langste. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging een half uur. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij de afrit Numansdorp. De linker rijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. En er zijn problemen op de A73 in beide richtingen. Van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging tussen Haps en Malden 10 minuten. Maar de andere kant op van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Kuik een uur vertraging. En dat heeft te maken met een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
3: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
2: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
4: Het is ook weer een melkkoe lijkt het erop van de regering. Gewoon een Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
5: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
2: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.
7: 7 uur geweest, Radio Horizon. Tot aan 9 uur is dit Horizon verbreed. We zijn erbij en daarna kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. Het is weekend en we maken er een feestje van. Het was prachtig.

Oudheids hoor je hier bij Radio Horizon, Bruno Mars. De laatste opname heet On My Soul en het Must Have Been Love uit 1990. En dat was van Roxette. Mocht je een suggestie hebben voor dit programma, stuur het op naar hans@rtvhorizon.nl. Dus hans@rtvhorizon.nl. Emily Sandé samen met Nile Rodgers.

En bij het nieuws en de grote hits hoort af en toe ook triest nieuws. Namelijk dat Victor Willis, de leadzanger van The Village People, op 74-jarige leeftijd is overleden. We kennen Victor Willis als de politieman of marineofficier.

Harmony 2002, Dove, I'll Be Loving You Forever en YMCA van de Village People daarvoor. En wij denken nog een keer terug aan Victor Willis, de leadsinger van de Village People, die overleed is afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd. De gemeente Kranendonk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zetten een volgende stap in het kleiner maken van de centrale ontvangstlocatie COL in Budel. Sinds 1 juli 2026 zijn er 250 opvangplekken minder daar en de COL die heeft nu plaats voor 700 bewoners. Eind 2026 gaat dit aantal verder omlaag naar 550 plaatsen.

Wereldhit van Al Stewart, On the Border. Voor de grote hits moet je hier zijn. Opname van vorig jaar van Tate McRae, Sportscar en Love Myself. De nieuwe van Da Bausa. Het is bijna 10 over half 8. I'll show you.

Uit het praten van dit moment heet That I Made You Love Me, Ariana Grande en Small Verliefd. Oftewel, liefde is een vreemde ziekte, je hoorde Doe Maar, de formatie van Henny Vrienten. En ach, we zijn er toch allemaal blij mee met die liefde.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog altijd een lange file tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 3 kwartier. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Ruim 5 over 8 vannacht. Welkom, je luistert naar het tweede deel van Horizon Verbreed. Tot aan 9 uur daarna Stef en Jordan. Morgen vroeg de ochtendshow hier natuurlijk met Peter van Echten. De show van de radio met Dian en Erik Jan de Sterke. Tot die tijd nog lekkere muziek en heel veel informatie. Detroit Spinners en Working My Way Back to You.

Het nieuws van bij ons aan de grootheids die je kent. Ook de plaatjes die nog hits moeten gaan worden. Je hoorde DJ Goja, Jason Derulo en Melody en My Chico. En Working My Way Back to You van de Detroit Spinners. Lekkere Philadelphia muziek hier in Horizon Verbreed. Hey.

Uit de hitparade van dit moment, Turn the Lights Off van Justay & Jackstyle en Grace Jones met Slave to the Rhythm, het nummer dat je daarvoor hoorde. Valkenswaard, op maandag 6 juli gaat de gemeente in een gedeelte van de Kardinaal de Jongstraat aan de slag om de verzakkingen in de rijbaan te herstellen die zijn ontstaan door de schade aan de riolering. Het werkvak ligt tussen de kruising van de Jan Vlekkenstraat en de minister Aalbersenstraat. Dus let een beetje op als je maandag over die wegen rijdt in Valkenswaard.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

Panda Ballet, Only When You Leave in the Edge of Desire, nieuwe opname van Jonas Blue. Het Hazel Vocal Ensemble neemt de bezoekers op zondag 5 juli mee op een muzikale reis door Frankrijk tijdens het zomerconcert Une Tour de France. Het concert begint om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Kapellerput in Hezen.

Prachtige stemmen en gelukkig nog regelmatig op de radio te beluisteren. Bunny Ride en Something to Talk About en Your Wildest Dream van de Moody Blues. Plaatje wat je daarvoor hoorde. Bedankt voor het luisteren. Zometeen heel veel plezier met Stef en Jordan. Die nemen je mee tot aan 11 uur hier bij Radio Horizon. Morgen vroeg dus Peter van Echt en Jan en Erik Jan de Sterk in de show van de radio. Graag tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Westerschelde-tunnel is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Vooral richting de Belgische grens levert dat een lange file op. Je staat daar nu een uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Ja, dat is wel even iets anders op de vrijdagavond, maar... Gelukkig gaan we even over naar andere muziek. Ja, we zijn ietsje later, maar goed, op goede dingen moet je even wachten. Ja, hier op Horizon. Het is vrijdag, ietsje over 9, dan weet je het al. Ik en Stef, we zijn er weer gewoon. Stef is er nog niet, moet ik zeggen. Maar die komt met de rest in de noodgang hierheen. Dat komt allemaal goed, dat wordt hartstikke gezellig. En tot die tijd ga ik even muziek voor jullie draaien. Allereerst hier is Another N54 Ultra. Geen idee hoe die artiest is, maar goed, hier is Talk to You.

0: Ja, dat vindt hij ook niet.
1: Ja, dat is wel zielig.
0: Nee, laten we het gewoon even bij de intro houden.
1: Ja, doe dat. Ja.
0: Nou, we gaan vandaag natuurlijk alles behandelen wat we normaal
1: gebruikelijk ook een beetje, is.
0: Ja, gebruikelijk. De standaard show, even terug van weg geweest, voor mij dan tenminste. We gaan het regio nieuws gaan we zo meteen mee beginnen. Halverwege het uur doen we het weer. En dan in het tweede uur doen we de speciale feestdagen en de bijzondere verjaardagen.
1: Godverdorie, dat klinkt als een plan. Hé, Stef, jij was even weg, want je was voor iemand te halen, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Een speciaal karakter, Daan, hi.
2: Hi, ik werd gehaald.
0: Onze speciale gast.
1: Hi. Voor de luisteraars thuis, ja. Ik kan een hele gezellige barbecue. Als er iets technisch fout gaat, dat is volledig mijn schuld.
0: Oei, hij staat hier straalbezopen radio te presenteren gewoon.
1: Oké. Dat komt allemaal goed. Ja, heb jij nog iets te zeggen?
0: Heb jij nog wel goede muziek?
1: Ja, die heb ik nog wel. Zullen we zo meteen dan gewoon het weer doen? Gewoon hierna meteen? Ja?
0: Ja, dat kan wel.
1: Oké. Calvin Harris, Clementine Douglas. Hier is Blessings.

0: Yes, David Guetta, Becky Hill, Elle Henderson. That was Crazy What Love Can Do. Stef,
1: ja.
0: Je hebt het weerbericht.
1: Jazeker.
0: Vertel eens.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond is het nog een tijdje zonnig. In de nacht verschijnen er wat meer wolken. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 23 tot 26 graden met de hoogste maxima in het oosten. Ook de dagen daarna is het aangenaam zomerweer met 22 tot 26 graden met wolken en zon. Vooral dinsdag is er kans op een bui en naar het einde van de week wordt het mogelijk 31 graden.
0: Dat is eigenlijk wel grappig, hè? Hoe je dan eventjes goed weer hebt en dan wordt het minder weer en dan denk je van hé, vrek, het wordt een beetje grijs, weet je wel.
1: Ja, het moet een beetje wisselen. En heel veel mensen die klagen er dan over van oh, het is te koud en dan is het weer te warm. Maar ik heb op een gegeven moment, heb ik ook bij heel veel dagen zoiets van ja, eigenlijk is het nu gewoon echt lekker weer.
0: Ja, prima.
1: En dat wordt dan meestal niet benoemd.
0: Ja. Nederlands kan heel goed klagen.
1: Maar... Ja, daar zijn wij wel het volk van, dat klopt wel.
0: Dan wordt het eindelijk een beetje warm en dan zeggen ze ja, het is zo lang geen hier geregend, het is zo slecht voor de planten. Dit,
1: ja, precies, beginnen ze weer te huilen.
0: Alsof je nooit regen gezien hebt. Goed, Tones and I, hier op Horizon hoor je Never Seen the Rain.

0: Sabrina Carpenter, Taste was dat. Stef,
1: ja.
0: Je geeft vertellen over fietsverlichting.
1: Ja, zeker. Staan we nou uit te lachen. Oei, oei, oei. Van 6 tot en met 24 juli voert Enexis werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet. De werkzaamheden maken deel uit van het project voor de aanleg van dynamische fietspadverlichting in Kranendonk. De werkzaamheden vinden plaats langs het traject Marezenweg tot de Zittert in Budel en Soerendonk. Om het werk veilig uit te voeren worden verkeersmaatregelen genomen. Hierdoor kan verkeer tijdelijk worden omgeleid. Bewoners in de omgeving ontvangen op een later moment een brief van Enexis met meer informatie over de werkzaamheden. Enexis doet er alles aan om de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
0: Oké, oké. Stef, wat is de laatste keer dat je op een fiets zat?
1: Nou, ja, hoe los is de definitie fiets?
0: Ja, een fiets, dat bedoel ik zo'n ding met twee wielen en zo'n stuur en zo.
1: Oké, ja, dan noem het een uur geleden.
0: Ja, hé. Hey.
1: Een uur en 10 minuten?
0: Oh, dat valt eigenlijk best wel mee.
1: Ja, wel hè. Ja,
0: het
1: is, ik weet niet of dat telt, maar het is wel een motorfiets waar ik het over heb.
0: Ja, goed. Ja.
1: Ik vind dat wel tellen.
0: Ja. Maar Daan, je bent echt een weertenaar. Jij fietst overal heen, neem ik aan? Of?
2: Valt wel mee.
0: Oké. Okay. Hoe lang?
2: Hoe lang? Hoe lang?
0: Yes.
2: Oh, hoe lang het geleden is?
0: Yes.
2: Ja, dat was of dinsdag of woensdag.
0: Oh. Waar fiets je heen?
2: Ja, stadscentrum. Moest nieuwe kleren halen. Dit blouseje onder andere. Dat kunnen de kijkers thuis natuurlijk niet zien.
0: Daar gaan we nog even fixen. Dat is een goeie. Daar gaan we nog even... Stef, waar dat kunnen de mensen kijken over een dikke 5 minuten als we het gefixt hebben? Vertel eens.
1: Als we de televisieshow aan de gang krijgen, tenminste, yes. Dan kunnen de mensen kijken bij KPN en Access vooral kanaal 1360, Ziggo kanaal 41, Delta kanaal 802 en T-Mobile kanaal 830.
0: Wat verdorie, dat klinkt best wel goed.
1: Ja, alsof ik oefen daar iedere avond.
0: Oké. Okay. Goed, Dua Lipa dan. Want ja, wat moet je anders op een vrijdagavond, toch?
1: Ja, jij niet veel.
0: Nee, ik niet veel. Electricity.

0: Ja, precies dat eigenlijk. Medusa, Stef.
1: Ja.
0: Je hebt nog meer regionieuws.
1: Altijd.
0: Vertel eens.
1: Benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan komende zondag naar de jaarlijkse open dag van imkervereniging Het Wilgroosje op de Immenhof in Budel. Ieder uur wordt een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van de honingbij. Ook zijn er demonstraties korfvlechten en mandenvlechten, kaarsen gieten en is de winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdekt u bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Toegang is gratis en kijk voor alle informatie op onze website rtvhorizon.nl.
0: Stef, ik heb een liedje over bijen gevonden.
1: Oh,
0: ja.
1: Ook al.
0: Cool, hè?
1: Steekt die?
0: Ja, nou, nee, dat niet echt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, Mark Amber, natuurlijk. Is toch logisch? Hier is Good To Be. Ja, ja. Maybe.

0: just might. Bruno Mars, I just might. Stef.
1: Ja.
0: Vandaag is het, even kijken, de hoeveelste? 3 juli.
1: Correct.
0: En dan zijn we mensen jarig.
1: Dat is iedere dag zo.
0: Vertel eens.
1: Acteur Tom Cruise is 64 geworden. F1-coureur Sebastian Vettel is 39 geworden. En morgen wordt Post Malone 31. Maar ik zat dus te denken,
0: ja,
1: als we nu een liedje van hem draaien, telt dat dan als pre-Malone?
0: Is dat het niet gewoon Malone?
2: Nee, morgen zou het Malone zijn.
1: Ja,
2: zondag
1: precies.
2: Zou het Post Malone zijn.
0: Maar overmorgen, zondag is hij jarig.
2: Nee, ja. Morgen.
1: Ja, zaterdag.
2: Zaterdag.
0: Maar dan is het gewoon Malone, toch? Want gisteren was dan pre-Malone. Vandaag is Malone en dan morgen Post Malone.
2: Dan is morgen toch Malone?
1: Morgen is Malone. Vandaag is het nog pre-Malone.
0: Echt?
1: Ja. Ja, nog maar 2 uur en een kwartier.
0: Oké, nou dan geloof ik je helemaal. Dan moeten we even alleen nog beslissen welk nummer van hem we willen draaien. Eigenlijk. We kunnen kiezen.
1: Ja.
2: Tussen.
0: Circles. Chemical. Of I Had Some Help. Klassieker, de meest bekende. Of I Had Some Help, de meest trending, de nieuwste.
1: Ik zou zeggen Chemical.
0: Chemical, ja?
2: Ja, daar ga ik ook wel voor.
0: Ja, op zich past het wel bij je vakgebied, toch?
2: Ja, precies. Ik ben wel een beetje biased, maar goed. Ik ben niet de enige die het stemt, dus dan reken ik het goed.
0: Vooruit dan. Oké dan. Ja, boys. Oké, hoe laat is het nu, Stef? Kwart voor...
1: 10.
0: Oké, prima. Oké, hebben we dan een beetje zin in?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Oké, goed zo.

0: Ja, Daan. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Ik heb wat leuke feitjes hierover.
1: Oh, nou vertel.
0: Dit nummer is 10 jaar geleden gemaakt.
1: Zo.
0: 10 jaar geleden. En hij is sinds een paar weken of zo uit.
1: Oh, op die manier.
0: Dat is gek, hè?
1: Hè?
0: Ja. Martin Garrix en Ed Sheeran die hebben een soort release video gemaakt. En ze zeiden erin dat ze heel veel twijfelden over de teksten. Zowel als de melodie en bepaalde instrumentatie. Dus ze heel lang erover gedaan hebben om het te releasen. En ze zijn het op den duur ook nog vergeten. Dus ja, dat heeft even geduurd. Maar het is wel een goed nummer. Een goed nummer.
1: Zeker.
0: En we hadden hem een paar weken geleden als nieuw nummer.
1: Ah.
0: En nu denk je misschien, hebben we al een tipje van wat het volgende nieuwe nummer van Horizon dan wordt? Want meestal, ik wil niet veel zeggen, maar meestal hebben we het wel ongeveer goed met de hitvoorspellingen.
1: Nou, vertel.
0: Nou, ik kan vertellen dat degene van wie we vandaag het nummer gaan draaien, die is 15e op Spotify ter wereld. 15e meest beluisterde artiest.
1: Oké.
0: En dat is de producer, zeg maar, en de vocalist op het nummer, die heeft Don't You Worry Child gezongen.
1: Aha.
0: Daar gaan we even over nadenken. Maar allereerst even het nieuws. Daarvoor gaan we ook nog even muziek draaien. Welke artiest is dit?
1: Dit is Dua Lipa, toch?
0: Klopt.
1: Gelukkig.
0: Oh, gelukkig. Goed, we gaan naar 10 uur toe, maar eerst hier, Physical.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
3: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
2: De mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
4: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
2: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jordan en Stef.
6: Ja, en dit is Jorg met Luc.
7: Ja,
6: hi Luc, je bent er.
7: Hallo, goeie avond.
6: Van het waar kom jij?
7: Wat?
6: Van het waar kom jij?
7: Oh, Hoofddorp.

0: Taylor Swift, I Know You're in Trouble. Stef,
1: ja.
0: Ik wist dat jij problemen ging veroorzaken.
1: Wanneer?
0: Nu.
1: Na een periode van afwezigheid is het Gravenspektakel weer terug. Komende zondag verandert de wijk Het Gegraaf in Valkswaard van 10 tot 5 uur in een gezellige wijkmarkt met ongeveer 200 kramen. Bezoekers kunnen struinen langs een afwisselend aanbod van nieuwe producten, accessoires, tweedehands spullen en zolderopruimingen. Naast de braderie en rommelmarkt is er live muziek en zijn er terrassen. De toegang is gratis en verdere informatie is terug te vinden op onze website rtvhorizon.nl.
0: Oké, Stef, zolderopruimingen. Vind je dat een beetje een leuke bezigheid?
1: Ik kan daar best van genieten, want okay. Ja, ik ben niet zo van het verzamelen.
0: Oké, dus vooral het opruimen, niet zozeer het verzamelen?
1: Nee, ja, precies.
0: Oké, en Daan, jij?
2: Ik kan er ook wel van genieten, want ik ben juist heel erg van het verzamelen.
1: Maar dan is het opruimen toch niet zo leuk?
2: Ja, dan doe ik dat ook niet. Oh. Ik ben meer van over de marktjes gaan dan...
0: Lieve meiden, misschien kun je een deal maken. Hier is Madonna, Material Girl.

0: Madonna, Material Girl, want ja, vlooienmarkten, gevast eigenlijk.
1: Ja, dan gaat het over materiële spullen.
0: Ongeveer. Oké, jongens, maar ik vroeg me heel erg af. Hoe was jullie week? Hebben jullie het leuk gehad? Ja, leuk gehad? Ja, oké. Okay.
2: Ja? Nou ja, ik net al in de intro gezegd, vanuit Hoofddorp gekomen.
0: Ja, ja.
2: Ja, hoe komt dat nou? Ik heb dus vanochtend een presentatie gehad.
0: In Hoofddorp.
2: Presentatie. In Hoofddorp, inderdaad. Daar heb je een soort afdeling culturele vestiging genaamd de Podium voor Architectuur.
0: Oké.
2: Dus daarbij hebben wij ook vanuit de studie hebben we daar ook onze onderzoeken hebben daar ingediend, gepresenteerd.
0: Nice.
2: En ik moet zeggen, het was wel heel zenuwslopend. Ja, het was wel spannend, zeker om voor zo'n zaal met alle mensen te staan.
0: Ja, vond je
2: ook
0: denk?
2: Mensen van het gebied zelf. Dus ja, ik kon niet zomaar. Om mijn woorden zeggen, ik moest daar wel echt over nadenken.
0: Ja, dat is een heel leuk gebied en dit en dat.
3: Ja,
0: nee,
3: nou,
0: dat is
3: ja, het was wel een leuk.
4: Het was best wel een leuk hier. Ja. De drive-thru is erg snel.
2: Nee, ik ben niet naar McDonald's geweest toen we daar waren. Nee.
4: Okay. En ging het een beetje goed, de presentatie?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we wel ons punt hebben neergezet. Het was juist de bedoeling om een beetje te provoceren. Maar daarmee stimuleer je dus tegelijkertijd ook wel interactie. Dus dat
0: provoceren is stimuleren.
2: Ja, precies. Wow. Ja, jij snapt hem.
0: Vind ik mooi klinken.
2: Ja, en nu soort van vakantie. Want ik heb nog een tentamen te gaan. Dus echt tentamen.
0: Dus je moet eigenlijk nog leren?
2: Ja, in Texel. Op Texel, sorry.
0: Je moet leren op Texel?
2: Ja, want ik heb een donderdag en maandag ga ik op vakantie.
0: Okay.
2: Ja, goed uitgezocht. Hè?
0: Oh, dus mooi. Je gaat volgende week op vakantie?
2: Ja.
0: Dan weten we ook meteen je plannen voor volgende week, oké? Okay. dat is mooi.
2: Ja.
0: Stef, jouw week.
4: Nou, ik heb de afgelopen paar dagen heb ik mee mogen helpen in Weert bij de Nederlandse en Duitse kampioenschappen van het waterskiën. Bij de ENTC, / IJzeren Man, het zwembad.
0: Oké. Okay. Het is eigenlijk wel slim dat ze het in Weert doen. Want dat is ook een beetje het kruispunt tussen Duitsland en Nederland.
4: Ja, zeker. Ja, het is echt, en er komen nog veel meer nationaliteiten overigens. En die zijn allemaal nu bezig voor het trainen en het klassificeren voor de wereldkampioenschappen die in september ook daar gehouden worden.
0: Oké, heftig. Ja. Dus voor de echte tryhards is dit gewoon een soort training.
4: Ja, dit is echt wereldkampioenen, echt letterlijk. Oh. Die naar Weert toe komen.
0: Oké. En wat moest je dan precies doen?
4: Nou, alles wat een beetje bij organisatie komt kijken. Dus gewoon mensen een beetje begeleiden. Ik heb camerabesturing mogen doen vandaag. Dat ging redelijk goed. Ondanks dat ik dat eerder nog niet echt heb mogen doen.
0: Je had dan met zo'n joystick?
4: Heb gedaan. Ja, echt PTZ-camera's voor de kenners.
0: Ah, zoiets?
4: Ja, precies. Echt bijna hetzelfde als wat we hier in de studio hebben. Echt superleuk om ook een keertje echt serieus mee aan de gang te mogen.
0: Oké.
4: En verder deze week een beetje rustig. Ik heb nou vrijwel vakantie, dus barbecue met vrienden en een beetje relaxed, een beetje thuis zitten. Dat is helemaal niet verkeerd voor een keer.
0: Voor een keertje.
4: Ja, precies. Oh, en ik heb, kan ik ook nog wel zeggen, begin van deze week heb ik een theorie-examen gehad. Bij het CBR.
0: Van?
4: Mijn vrachtwagenrijbewijs. Oh. En dat heb ik gehaald.
0: Oh, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Gefeliciteerd.
0: Ik wou zeggen, ga je alweer auto halen? Maar
4: Nee, die heb ik al. Dus ja. Dat vind ik zo

0: werken. En voor de rest niet zo heel veel spannend. Het regelen van een afstudeerstage voor komende september. En wel een beetje van de rust genieten alvast.
1: Oké, okay. Dus ook autotheorie. Ook theorie.
0: Ja, maar dan wel voor de auto. Voor de vrachtwagen.
1: Ah, oké. Okay. Maar oké, okay. Vond je het erg dat het afstudeerevenement vervallen was?
0: Nou, ja, aan de ene kant is het wel een beetje anticlimactisch. Want je werkte als groep een semester lang naartoe.
1: Ja.
0: Aan de andere kant had ik er niet zo'n zin in. Want het is toch wel, je staat dan toch wel weer een halve dag tegen mensen allemaal precies hetzelfde uit te leggen. Wat je al een semester lang tegen iedereen aan het uitleggen bent.
1: Ja.
0: En ja, er is dan toch geen hond geïnteresseerd. Maar die moeten aanwezig zijn, al die stakeholders van de andere bedrijven.
1: Ja, en andere studenten moeten ook eigenlijk, die worden geacht om geïnteresseerd rond te lopen.
0: Ja, precies. Dan heb je halve groepjes die rondlopen en halve groepjes die dan bij de stand moeten staan. En aan de ene kant, ja, dat is natuurlijk, het heeft natuurlijk wel altijd iets. Maar aan de andere kant is niet mijn grootste hobby.
1: Ja, kijk, de organisatie doet hun best, maar het is altijd een beetje matig.
0: Ja, precies. En dan, zeker in die hitte, keek ik er al heel erg tegen op. Het zou die dag 38, 39 graden worden. En toen hebben ze gezegd, ja, we hebben niet genoeg airco in dit gebouw. We laten het gewoon niet doorgaan.
1: Ja, ik kreeg hetzelfde mailtje. Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus teleurstelling en ook niet tegelijk.
0: Ja, precies.
1: Eigenlijk kwam het al een beetje uit.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, oké, okay, mijn week. Nou, zoals jullie weten heb ik vandaag een hele gezellige barbecue gehad.
0: Dat weten wij, ja.
2: Dat is inderdaad te merken.
1: Hebben wij gezellig barbecue.
2: Ja, oké.
1: Ja, ik ben afgestudeerd deze week met gemiddelde 10. Dus dat is leuk en zo.
0: Gefeliciteerd.
1: Je moet maar iets doen om van de straat te blijven. En verder heb ik eigenlijk niks gedaan. Dus, maar ik had ook een presentatie. Dat had ik ook. Dus dat was leuk.
2: Ja, als je dan toch afstudeert met een 10, dan kan je ook wel een weekje even niet zoveel doen.
1: Ja, of een paar dagen of zo.
2: Ja, precies. Okay, dat mag dan wel.
1: Stef, eigenlijk vraag ik me nu wel af wanneer je echt je praktijk gaat halen. Want je hebt wel een theorie, maar dan heb je wel eens één deel.
2: Nou, dat weet ik eigenlijk ook nog niet.
1: Oké. Okay.
2: Want de theorie was nogal, hoe zeg je dat, abrupt ingepland.
1: Oké. Okay.
2: En ik heb eigenlijk de rijschool sindsdien nog niet gecontacteerd over hoe nu verder. Dus de rijschool weet ook nog niet dat ik het gehaald heb, volgens mij.
1: Dat is echt wel potverdorie productief.
2: Ja, ik had er echt zin in. Ik denk, dat ga ik gewoon doen.
1: Goed. Olivier Rodrigo, speciaal voor jou. Driver's license.

0: Blackpink was altijd Jump. Stef,
1: ja.
0: Je vond ons nog het regennieuws.
1: Jazeker.
0: Goed van jou, ja.
2: In het voorjaar ontstonden natuurbranden op defensietreinen. Deze hadden grote impact op de gebieden en hun omgeving. Naar aanleiding van deze branden heeft Defensie een evaluatie uitgevoerd en met onmiddellijke ingang verbeteringen doorgevoerd. Naast deze aanpassingen zal tijdens opleidingen meer aandacht worden besteed aan het voorkomen van natuurbrand en krijgt de terreinopzichter de bevoegdheid om een geplande of lopende oefening stil te leggen als het risico op natuurbrand te groot is. Volgens Defensie maakt de nieuwe maatregelen het mogelijk om ook tijdens de drogere periodes te blijven oefenen. Zo wil Defensie de operationele gereedheid op peil houden, met aandacht voor de veiligheid en het behoud van natuurgebieden.
0: Stef, we gaan even door met een klassiek nummertje. Een klassiekertje.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Weet past je er ook een beetje bij.
0: Weet je al wat het is? Als je luistert.
2: Nee, zo niet.
0: Daan, jij?
2: Hij heeft geen microfoon.
0: Oh, sorry, vertel, ja.
3: Ik heb geen microfoon en ik heb ook geen idee.
0: Oké, dan ga ik het zeggen. Dan Hartman, Relight My Fire.

0: or another.
1: Oké dan, heb je een beetje zin in een van de spannendste items van deze week?
2: Altijd.
1: Oké, oké. Weet je wat het gaat worden?
2: Ik denk dat het Formule 1 nieuws gaat worden.
1: Nee.
0: Oei. Oei.
1: Bijna.
0: Geprankt.
1: Stef, vertel eens, wat gaan we doen?
0: Nou, iedere week wordt er dus, wereldwijd zijn er een heleboel artiesten, die maken iedere week muziek. En wij hebben met hun allemaal afgesproken dat hun muziek publiceren op vrijdagmiddag. Zodat onze redactie daar het allerbeste, echt de cream of the crop, zeg maar, uit kan kiezen. Zodat wij die in onze show kunnen draaien.
1: Onze uitgebreide muziekredactie van 18 mensen. Even een applausje voor ons. Ja! Elke week zoeken ze uit wat het beste gaat zijn. We hebben al een paar keer gehad dat een nummer hier voorbij komt. En dan wordt het een gigantisch nummer. Dat komt door ons.
0: Ja, zeker.
1: Enige reden. Goed, deze week zijn er nieuwe nummers van The Opposites. Ronnie Flex, Celine Dion, Becky Hill, Skrillex ook. Dat is wel grappig om te horen een keer. Madelon Hofstad, Will.i.am en de L.A. Du Hey. Maar die zijn het allemaal niet geworden.
0: Oh.
1: Het is iemand anders geworden.
0: Oké.
1: En wel de nummer 15 van artiesten op Spotify.
0: Oké.
1: Dus een van de best beluisterde artiesten ter wereld.
0: Oké.
1: Samen met, even kijken, John Martin. En dat is de zanger van Don't You Worry Child. Weet je wel, Don't You Worry Child.
0: Oh, ja, oké.
1: En die hebben samen een nieuw nummer gemaakt.
0: Nou, laat maar eens horen.
1: Dus David Guetta, John Martin, hier is Human op Horizon.

0: Ja, Human dus. Luc,
1: ja.
0: Vertel me eens, wat vond je hiervan?
1: Oeh, ja, je had het er net al een beetje over gehad, hè? Dit is David Guetta, toch?
0: Ja,
1: de producer. Klopt, ja. Klopt, ja. Moest gelijk herkennen, ja. Ik gelijk vooral die elementen van het refrein.
0: Ja.
1: Vooral even lekker doorrammen met de kick. Maar ook vooral de synthesizers. Is toch wel heel iconisch, maar ook klopt. Vooral echt jaren 20 was dat, hè?
0: Jaren 20.
1: Ja, zo. Lang geleden.
0: Oké. Heftig. Ja. Ik vond vooral die stem heel gaaf om te horen. Want eigenlijk hoor je niet heel vaak van muziek van John Martin. Behalve Don't You Worry Child, een van de meest geluisterde nummers op Spotify.
1: Klopt, ja.
0: Dus dat is wel leuk om te horen. In een ander jasje.
1: Mm-hmm.
0: Stef?
2: Ja, ik vond hem ook zeker mooi.
0: Dat was goed, hè?
2: Zeker.
0: Die gaan we nog wel een paar keer horen, denk ik. Het deed me ook een beetje denken aan iets vroeger gejaarde EDM.
1: EDM, ja, precies, ja.
0: Deed me een beetje denken aan iemand anders. Goed. Sandra Cavazza, Kygo, maar ook Avicii, Forever Yours.

0: Justin Bieber. Daisies. Oké, Stef. Daan, je wil iets zeggen. Vertel. Ja, ik kan je niet, ik kan je horen. We zijn lang. Zeg maar gewoon over de mic.
1: Dat zeg ik dadelijk wel.
0: Oké, ook goed. Oké, Stef.
2: Zeg het eens.
0: De speciale feestdagen. Hallo. Kijk, daar is hij.
2: En een jingle erbij.
0: Ja, ook nog.
2: Vandaag is de dag van de airco, de dag van het lettertype Comic Sans en de dag van de Amerikaanse redneck. Morgen is de Amerikaanse Independence Day, Alice in Wonderland dag en de dag van de barbecue spare ribs.
0: Barbecue spare ribs.
2: Ja, het is wel heel liberaal, zeg maar. Vandaag en morgen.
0: Heel eerlijk, twee van deze feestdagen ben ik vandaag al tegengekomen. Dat is eigenlijk wel heftig, hè?
2: Oh.
0: Ik had vandaag op mijn schoolprogramma, ik keek nog even, want ik moest er even iets afronden snel. Kreeg ik alles in het lettertype Comic Sans. Toen dacht ik van, wat is dit nou weer? Maar het stond er bovenaan. Vandaag is Comic Sans Day, we doen alles in Comic Sans. Superleuk, nou, leuk bedacht dit dat.
2: Mooi.
0: En we hebben vandaag ook gebarbecue met stage. Dus
2: en spare ribs?
0: Ja, dan wou ik spare ribs.
2: Lekker man.
0: Maar goed, wat gaan we nou draaien, Stef?
2: Ja, iets,
0: eigenlijk,
2: iets.
0: Ik heb niks heel overtuigends gehoord.
2: Ja, maar je moet eigenlijk wel iets voor de 4th of July draaien.
1: Ja, bij de 4th of July heb je vaak vuurwerk.
0: Dus, ja.
1: Ik dacht aan firework.
0: Ja, dat dacht ik ook aan, maar helaas bocht dat hem niet.
1: Dat is heel jammer.
0: Ja, goed. Ja. Die zet ik dan nou weer klaar. Maar wat we eerst gaan doen is ook firework. Levina, Ellie Oaks, dit is 7 in the Club.

0: Oké, dat was ook goede muziek. Dat moet ik wel even zeggen.
1: Explosief, dat zeker.
0: Dat wel, maar het was niet helemaal Katy Perry, Firework.
1: Nee.
0: Dan zingen ze wel letterlijk over de 4e juli.
1: Ja, dus heb je hem nu wel?
0: Ik heb hem nu wel.
1: Oké.
0: Wil je hem horen?
1: Zet het maar eens recht.
0: Oh, dan heb je geluk. Oké. Katy Perry op Horizon, hoor je nu, Firework.

0: Oké, dan. En dan nu?
1: Nu het Formule 1 nieuws.
0: Ben je er nu klaar voor?
1: Zeker, nog steeds.
0: Oké. Het spannendste item van de week. Hier is Daan met Formule 1 nieuws.
1: Afgelopen weekend was de Grand Prix van Oostenrijk. Na een lange partij van naar elkaar toerijden in de top 3... wist Max Verstappen Kimi Antonelli van Mercedes achter zich houden. Maar kon helaas George Russell niet meer inhalen. Russell won de race. De Nederlandse rijder voor Red Bull, het team voor wie het een thuisrace was in Oostenrijk, eindigde op de tweede plek. Mercedes-coureur Kimi Antonelli vergezelde hen dus op het podium. Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Deze wordt verreden op het circuit van Silverstone. Hier vond in 1950 de allereerste kampioenschapswedstrijd van de Formule 1 plaats. Ook was hier in 2021 de eerste Formule 1 sprintrace. Nu, 76 jaar na de eerste race, is hier weer een sprint. Dit zorgt ervoor dat er vandaag op de vrijdag al een kwalificatiesessie geweest is. Morgen zal dus tijdens de sprintrace de startvolgorde als volgt zijn. Lewis Hamilton, Van Pol, Kimi Antonelli op de tweede plek. Dan Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell die de top 5 afsluiten.
0: Wow, oké. De afgelopen Grand Prix was niet afgelopen weekend. Jawel, was wel afgelopen weekend. Dat was trouwens Oostenrijk, ja, dat klopt. Die heb ik eigenlijk niet gekeken. Daarom weet ik het niet meer. Nee.
1: Ik vond hem wel een spannende race.
0: Ja, was hij? Goed.
1: Leek er nog heel even op tot Verstappen Russell ging inhalen op het einde. Dat was hem niet meer gelukt. Hij kon niet op tijd het gat dichten. En Kimi Antonelli kwam ook wel heel dicht bij Verstappen richting het einde. Ik heb toch echt wel tot het laatste rondje op het puntje van mijn stoel gezeten.
0: Dat is echt wel een goede race.
1: Ik vond van wel.
0: Oké, dit weekend dan. Groot-Brittannië.
1: Ja.
0: Silverstone.
1: Een heel snel circuit. Vol gas ongeveer richting de 80% op dit circuit. Dat is erg ten nadele van deze 2026 auto's. Die op lange rechte stukken natuurlijk heel veel last krijgen van het feit dat ze zo snel door die accu heen gaan. Dus dit is een hele andere rijstijl. Zeker, ja, de andere rijstijl dat dit jaar wordt geampliceerd op dit circuit ten opzichte van andere circuits. Die wat technischer, wat meer low speed zijn tot nu toe.
0: Oké,
1: dus ben benieuwd.
0: Heb je verwachtingen?
1: Als ik zo keek naar de training en de sprintkwalificatie, zat Ferrari er toch wel erg goed bij. Dus het zou me niks verbazen als we weer een Hamilton-overwinning hier zien. Die krijgt natuurlijk veel energie van zijn thuisfans altijd ook. Dus die doet het vaak goed op Silverstone. Dus in combinatie met die snelle Ferrari dit weekend, denk ik dat hij best wel een aardige kansmaker is.
0: Hij heeft hier al 8 keer gewonnen, toch?
1: Ik dacht 9 zelfs. 9 zelfs. Maar dan moet ik eventjes checken.
0: Nou, in ieder geval,
1: volgens mij heeft hij daarmee het record van de aantal overwinningen op Silverstone.
0: Oké. Wat ik wel vast kan zeggen trouwens, is dat de sprintrace, die begint morgen om 1 uur. Dan morgen om 5 uur begint de kwalificatie voor de hoofdrace. En dan zondag om 4 uur begint de hoofdrace zelf. Dat heb ik even opgezocht. Dus dat zijn best wel goede tijden voor ons, ook Europeanen eigenlijk.
1: Ja, zeker.
2: We liggen er ook maar 1 uur vanaf, hè. Dus.
0: Ja, dus we hebben geluk. Oké. Verstappen raakt toch wel een beetje achter, dat merk je wel.
1: Ja, als je kijkt naar vorig weekend zat hij er wel heel sterk bij. Ze hadden upgrades voor de Red Bull. Ze hadden vooral het totaalgewicht verlaagd. Ze zaten nu nog maar enkele kilo's boven het minimale gewicht. Terwijl ze daar eerst volgens mij echt rond de 15 kilo ongeveer boven zaten. Misschien wel richting de 20. Dus daar zagen we vorig weekend wel echt een grote performance boost van. Maar ze kunnen Ferrari en Mercedes toch niet zo goed bijhouden tot nu toe dit weekend.
0: Ik denk dat als we niks misgaat bij Mercedes, dat ze zomaar het kampioenschap kunnen hebben. Denk ik. Als er niks kolossaal fout gaat, dan heeft Mercedes gewoon het teamkampioenschap in ieder geval in de zak.
1: Ja, daar lijkt het wel steeds meer op, hè?
0: Ja.
1: Maar denk je dan Antonelli of denk je dan Russell?
0: Dat is spannend. Maar ik denk, tot nu toe heeft Antonelli zoveel laten zien. Ik denk dat hij het wel dat hij het kan.
1: Ja, wel, hè?
0: Als hij niet te veel gestrest raakt, dan lukt het hem wel.
1: Ja, ik ben benieuwd. Want hij rijdt natuurlijk nog niet zo lang in de Formule 1. Voor George Russell, dit is zijn 6e jaar, als ik het nu goed zeg. Die rijdt natuurlijk al een stuk langer. Die zal die druk wat minder voelen. Maar Antonelli die laat zo'n sterk begin van het seizoen zien. Dat is echt, dat zie je niet zo vaak.
0: Ja, oké. Dankjewel dan.
1: Jij ook, bedankt.
0: Oké, jongens, eigenlijk is het al best wel laat. Het is eigenlijk al 5 voor 11.
2: Ja, oei, anders, oei, oei. Anders doen we nog eventjes één muziekje, anders is de gang er zo uit.
0: Oké, dat is goed. Dan gaan we een muziekje draaien van nog een ander Engels persoon. Want Lewis Hamilton, weet je wel, Silverstone.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk gaat hij het best goed doen, toch?
1: Ik denk het wel.
0: Wie ook Engels is, en Albanees en Kosovaars, is deze zangeres. Daan, over wie heb ik het nu?
1: Volgens mij, hè?
2: Bibi Rexha.
0: Calvin Harris, nee. Nee, goed. Calvin Harris...

0: En helaas, komt van alle goede dingen een eind.
1: Oh.
0: Oh. Ja, oké, okay, Stef.
2: Nou.
0: Zeg het eens.
2: Ja, het is weer zover, hè?
0: Het is weer zover. Het is weer bijna 11 uur.
2: Vervelend. Gelukkig zijn we er volgende week gewoon weer van 9 tot 11.
0: Meevalletje, meevalletje.
2: Dit keer wel.
0: Luc.
1: Ja.
0: Zeg eens doei.
1: Doei.
2: Nee, grapje.
0: Dan heb je nog iets te zeggen, Phil.
3: Bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend.
0: Wijze woorden. Stef, ik moet zeggen, vorige week was je er niet en ja, het is gehandeld door een tiental andere mensen. Maar het is toch wel leuk als je er bent.
2: Ja, vind ik fijn om te horen.
0: Heb jij nog iets te zeggen?
2: Beste mensen, fijn weekend.
0: Oké, okay, dan gaan we afsluiten met Lauf. Stef, toch wel een beetje gerateerd in jou. Soms van een beetje.
2: Ja?
0: Ja, een beetje. I like me better, Lauf.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Van knooppunt Leenderheide
1: tot over de Budelderbergen.
0: Radio Horizon.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Thank you, DJ.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer, in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die...